0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
3: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
4: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
2: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 360.
1: Love to get you on a slow boat to China.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
5: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
4: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
6: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
4: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

got no.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon lijdt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: 1971.

0: Welkom bij de Ochtendmix, de woensdageditie op deze 17e juni van het jaar 2026. We zijn deze uitzending begonnen met uit 1971 Sacramento van Middle of the Road. En zojuist heeft u geluisterd naar John Denver en Annie's Song uit 1974. En ik zei het al, het is woensdag en dan doe ik even de gordijnen open. Ja, ze zit er. Daar zit aan de andere kant Rina Haver.
1: Ja hoor, dat klopt. Een hele goede morgen allemaal.
0: Goedemorgen Rina.
1: Goedemorgen Rob.
0: Nou, woensdagochtendmix, wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, we hebben wel weer het een en ander in petto. Ik ga straks even vertellen wat het weer wordt. Alhoewel heel veel mensen dat al weten, want ze zijn natuurlijk erg nieuwsgierig omdat het iets heel goeds belooft. Dan hebben we het rondje Holland sowieso. We hebben straks nog een rondje Frans, maar dat is pas in het tweede uur. We hebben wat nieuwtjes. We hebben jarigen op deze dag. Ja. We hebben gebeurtenissen die allemaal op 17 juni door de jaren heen zijn gebeurd. En we hebben natuurlijk verzoekjes als de mensen gaan bellen. 0251-254-958.
0: Ja, en als u belt, we nemen op. Dus wat dat betreft kunt u lekker uw verzoekjes aan ons spuien. Ja. Goed, helemaal volgens het format weer. Dit is de Ochtendmix. En we beginnen met de wijkschijf.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.
3: Hoi!

0: met Rina Haver in de Ochtendmix.
1: Maar uiteraard eerst even vertellen dat de wijkschijf deze week is. Niemand minder dan Mike Versteeg met Hartslag van je Heupen. En morgen zult u hem ongetwijfeld bij Ab ook weer horen. Rina, het weer. Je zei al, het is al een beetje bekend, maar je hebt leuke berichten.
2: Ja hoor, zeker naarmate de week vordert. Want ja, vanochtend ging ik weg dat ik dacht, nou, zou ik nou een jas meenemen of een paraplu?
1: Had ik ook.
2: Het ziet er helemaal niet zo geweldig uit. Terwijl iedereen zegt, oh, wat zonnig en warm. Nou, ik denk, dat moet nog komen. Maar de dag is nog niet om, hè. Dus voor vandaag verwachten wij wolkenvelden. En vooral in de noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen.
1: Ja,
2: in de loop van de middag neemt de buienkans af. Oh. Belangrijk, want ik moet vanavond weer de avondvierdaagse lopen.
1: Heel belangrijk.
2: Met mij velen. Hè?
1: In Vels, hè?
2: Nee, in Heemskerk.
1: Oh, ik kan zeggen, Beverwijk heeft hem al gehad.
2: Nee, Heemskerk.
1: Hij gaat in Heemskerk.
2: Ja. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner. En er is meer ruimte voor de zon. De zon is zelfs behoorlijk fel. Tussen 12 en 3 wordt UV-index 7 gehaald. Oh. En dan zou je denken, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je in 10 tot 20 minuten kunt verbranden als je jezelf niet beschermt. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximaal 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg. En de wind is veelal matig van kracht en waait uit het zuidwesten. Nou, dan komen we op de donderdag. Dat wordt een hele... Nou, vrijdag wordt nog veel warmer eigenlijk. Donderdag blijft het droog en is het ronduit zonnig. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op de Waddeneilanden en direct aan zee blijft het kwik hierdoor net onder de 25 graden steken. Nou, vind ik warm genoeg eigenlijk. Ja. In de rest van het land wordt het 25 tot 31 graden. De hoogste maxima zijn voor het oosten van Brabant en voor Limburg. En wat wordt het dan op vrijdag? Nou, vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien.
1: Oh ja, we hebben een dag zomer gehad.
2: Ja, maar voor mij is de zaterdag ook belangrijk. Ik heb een feestje op zaterdag buiten. Ja, dus dan wil je wel dat het mooi weer wordt. Nou ja, als ik dit mag geloven, dan wordt het dat ook. Want ook zaterdag is het waarschijnlijk nog zomers met enkele onweersbuien.
1: Dankjewel, Marina.

0: En dit was me toch een populaire tv-serie. Het werd uitgezonden door de AVRO ergens in de jaren 70. En het heette Who Pays the Ferryman. En dat speelde zich af in Griekenland. En daar was het de gewoonte dat als je iemand die stierf, dan gaf je hem een muntje op zijn tong. En dat was dan bestemd voor degene die je naar de andere kant over de rivier bracht. Ja. Naar het hiernamaals.
1: Ja.
0: Hoe de serie verder verliep, waar het over ging, dat
1: weet ik ook niet. Maar dat heb ik ook onthouden.
0: Maar het was wel een indrukwekkende serie, laat ik het zo zeggen. Ik moet er allebei zeggen, als u het gaat opzoeken op wat voor kanaal dan ook, en u kijkt anno 2026 naar die serie, na 50 jaar, dan denk je van...
1: Langdradig.
0: Heel langdradig.
1: Ja, maar dat is met veel dingen uit die tijd. Ja, we waren niet anders gewend erop.
0: Wat niet langdradig was, of is, laat ik het zo zeggen, dat is jouw keus, want jij hebt een keus.
1: Ja, ik heb een keus. Die mag ik ook altijd iedere woensdag doen. En ik heb vandaag gekozen voor een hele populaire groep uit de jaren 60, 70. Ja. Hij is bekend onder zijn achternaam, maar van voren heet hij Carlos. Ja. Nou, dan gaan heel veel mensen al denken, dan weet ik al waar het over gaat. Carlos Santana.
0: Ja.
1: Ik ben erg weg van zijn muziek. En soms nodigde hij ook iemand uit om met hem mee te zingen. En dit nummer, altijd als ik het hoor, al hoor ik de eerste paar tonen, maar dan gaat bij mij de radio een slag harder. En dan ga ik eventjes meeluisteren met Santana samen met Rob Thomas. En het nummer dat heet Smooth.
0: Dat is jouw keus. En daarna komt een nummer waar u even voor op de stoel moet gaan zitten om vooral goed naar de tekst te luisteren. Je hebt van die nummers die kan je gewoon tijdens een stofzuiger meezingen. Maar dit is echt een luisterlied. Een prachtig mooi nummer van Simone Kleinsma en Wonder.
1: En die ervaring hebben wij allemaal wel, wat zij zingt.
0: We hadden het de vorige week nog over.
1: Ja.
0: Nou, dus lekker daar naar luisteren.
1: Ja.
0: Maar eerst Rina's keus.
1: Ja.
2: De muzikale keuze van

0: 251-254-958.
1: Ik neem een jas achter glas.

0: gaat goed met mijn man. Tja, wonderlijk.
1: Prachtig mooi nummer van Simone Kleinsma. En inderdaad, we hebben het wel eens over. Soms zijn mensen die helaas niet meer onder ons zijn. Dat je op straat loopt en dat je denkt, hé, dat, dan is dat natuurlijk niet zo. Maar iedereen maakt er wel
2: een. Ja, en dat zingt zij heel. Toen wij het voor het eerst. Ik zei ook van ja. Vlak nadat mijn moeder was overleden, zag ik overal mijn moeder. Ja, en dat waren natuurlijk gewoon vrouwen die op haar leken. Maar dat schijnt toch iets met je onderbewustzijn te doen. Ja.
1: We gaan naar het volgende:
3: het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Dina.
2: Ja, en ik heb hier een stukje dat twee instanties geven elkaar eigenlijk de schuld van dat de verlichting op de Kanaaldijk en op het Sluisplein niet in orde zou zijn.
1: Nou.
2: Ja, want de openbare verlichting op de Kanaaldijk, dat is in IJmuiden natuurlijk, functioneert al langere tijd niet naar behoren. Dit leidt tot een onveilige situatie of tot onveilige situaties voor weggebruikers en tot zorgen bij de bewoners en de belangenorganisaties. Deze verlichting is eigendom van Rijkswaterstaat. En daarmee is zij verantwoordelijk voor het structurele herstel. Rijkswaterstaat zou uiterlijk eind april de verlichting herstellen. Maar dat is niet gebeurd. Burgemeester en wethouders noemen dat zeer teleurstellend en onwenselijk. Zo noem je dat, hè? Ja, als je ze eigenlijk de huid vol wil schelden. Maar dat doe je niet als burgemeester zijnde. Nee. De gemeente heeft juridisch geen mogelijkheden om zelf werkzaamheden uit te voeren aan installaties die eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Op voorstel van de gemeenteraad is nu een tijdelijke voorziening getroffen. Er staan losse lichtunits die de verkeers- en sociale veiligheid op korte termijn verbeteren, in afwachting van een structurele oplossing door Rijkswaterstaat.
1: En dat gaat in de boksring gebeuren?
2: Ja, het gaat meer op de financiële ring gebeuren. Oh. Want als Rijkswaterstaat een beetje verstandig is, dan gaan ze dit zo snel mogelijk oplossen. Want de kosten, €6.000 per week, verhaalt de gemeente op Rijkswaterstaat.
1: Dus hoe eerder
2: ze dit hebben opgelost, hoe minder het kost.
1: Ja, ik vind het nog wat €6.000 per week.
2: Ja, ik vind het eigenlijk nog wel meevallen. Oh. Maar je moet even dit in het groot denken, hè? Niet in onze privé-situatie.
1: Heb je ook nog feestelijk nieuws?
2: Feestelijk?
1: Ja, heb je geen leuke. Oh nee, je hebt wat anders.
2: Misschien komt dat nog.
1: Je hebt het over een openbreking.
2: Nou ja, ik denk dat is wel belangrijk, want ook de mensen in Velsen-Noord horen bij ons natuurlijk. En er is een wegafsluiting binnenkort. En dat is aanstaande vrijdag 19 juni om 8 uur 's avonds tot maandagmorgen 22 juni om 5 uur 's morgens. Ja. Vinden er asfaltwerkzaamheden plaats in de Wenkebachstraat in Velsen-Noord. Oh. De weg is de gehele periode afgesloten. Voor fietsers en automobilisten is er een omleiding. Nou, dan zult u zeggen in Velsen-Noord van waar vindt dat dan per se plaats? De kruising Wenkebachstraat met de Breedbandweg en de Grote Houten Koningsweg.
1: Oh ja.
2: De periode dus 19 tot en met 22, gewoon het gehele weekend. Het is een volledige afsluiting, zowel overdag als in de nacht. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat zien we overal in IJmuiden en in Beverwijk en in Heemskerk. Ook hier gaat de freesmachine weer zijn gang. Die verwijdert eerst de bovenste laag van het oude asfalt. Vervolgens wordt er een nieuw asfalt gelegd. Tot slot worden de mankeringen aangebracht. En het verkeer, zowel fietsers als automobilisten, wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid met borden. Als u daar meer over wilt weten, de werkzaamheden zijn onderdeel van een groter onderhoud op meerdere doorgaande wegen in Velsen. Direct omwonenden zijn per post geïnformeerd. Meer informatie en precieze planning vindt u op velsen.nl/vervangen/asfalt. Asfaltdeklagen.
1: Oh ja.
2: Dus een goede voor Scrabble. Ja, ik denk, wat is dit voor woord? Ja. Asfaltdeklagen in Velsen.
1: Ja, ze blijven maar openbreken.
2: Ja, maar dan is het ook weer voor een hele tijd gebeurd, hè?
1: Ja,
2: dan ben je ook weer klaar.
1: Ja, bij mij in de straat gaat de weg binnen 2 maanden voor de 50 keer open. Dus
2: ook
1: al.
2: Ja, we vragen zich ook wel eens af. Ja. Hebben we dit gedaan? Nee. Hebben we dat? Nee, dan moeten we nog.
1: Ik snap er helemaal niet.
2: Nee, maar goed, ik ook niet.
1: We gaan even het regionieuws afsluiten. En dan is het daarna tijd voor het volgende.
2: Ja.
3: Regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, dat hebben we zojuist gehoord. Twee berichten, eentje uit de Muiden, eentje uit Velsen-Noord. We gaan naar het Rondje Hollands.
2: We gaan naar muziek, ja. En dat is inderdaad het Rondje Hollands. En we houden het een beetje in de feeststemming. In ieder geval wat het tweede nummer betreft natuurlijk. Mm. En dat heeft allemaal met de voetbal te maken.
4: Voetbal?
2: Ja. Oh. Ja, we voetballen ook nog.
1: Oh, ze voetballen.
2: Ja, ja. Maar we gaan eerst naar Guus Meeuwers met Het Dondert en Het Bliksemt. Dat is ook alweer 29 jaar oud, dat nummer. Dan gaan we naar We Houden van Oranje. En dat kan niemand anders zingen dan André Hazes. En als derde sluiten we af met Het regent zonnestralen van Akda en de Munnik.
1: En dat slaat vast op het weer, denk ik.
2: Ja.
1: Ja, dacht ik al. Ja.
3: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje.

0: Rijn en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

Bel voor een verzoekplaat in de ochtendmix. 0251-254-958. Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat was het Rondje Holland, samengesteld door Rine Haver. En zij gaat u vertellen waar we u mee hebben lastig gevallen.
1: Ja, we als laatste natuurlijk Tregend Zonnestralen van Akda en de Munnik. Daarvoor hebben we allemaal weer met onze oranje sjaaltjes en dingen gezeten. Ja. Alleen maar om in gedachten het Nederlandse elftal aan te moedigen met Wij houden van Oranje van André Hazes. En we begonnen dit blokje van drie met Dondert en het bliksemt van Guus Meeuwis.
2: We gaan naar twee verzoekjes.
1: En u mag natuurlijk altijd nog meer bellen, hè? Want ik heb hier een hele hoop lege verzoekjes liggen. En hoe meer u belt, des te leuker vinden wij dat. Op 0251-254-958. En dat heeft Elsanna bijvoorbeeld gedaan. En Els die probeert altijd wel iets heel bijzonders te vinden. En ze zegt, Rina, ik heb nu iets gevonden. Het is Italiaans. Moest het ook helemaal spellen. Want ja, mijn Italiaans is ook niet mijn eerste taal natuurlijk. Maar uiteindelijk, Els, we hebben hem gevonden hoor. Ja, dus ga je alvast maar eventjes zitten verkneukelen. Want het gaat over Davide Moretti. En ik zal het op zo goed mogelijk Italiaans proberen uit te spreken. En het nummer heet Sei tu la pace nel mio cuore. Ja. Nou, alleen die titel klinkt al goed, hè? Ja. Ik weet helemaal niet hoe het nummer klinkt, maar wij gaan uit van Els dat het goed is. Ja. En Beppie die belde ook en die wil graag van John de Bever horen. Als je nu nog niet weet. Deze gaan we achter elkaar draaien.
0: Ja, en daar gaan we ook alvast een beetje afscheid nemen van dit uur. Want we gaan ook nog even, daar sluiten we mee af, terug in de tijd naar de top 40 van 1976. En dan komen we bij een nummer wat binnenkwam op nummer, even kijken hoor, hier nummer nieuw op 35. Peter Frampton en Show Me The Way.
1: Ja.
0: En wij zijn weer terug aan de andere kant van het nieuws. U heeft dus nu tijd zat om lekker te bellen. En wel naar 0251-254-958.
1: Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Ja, ik zie het. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: Wij zijn zo van slag af door dat prachtige nummer wat Els heeft aangevraagd dat ik helemaal het verkeerde plaatje instart. Maar was dit een mooi nummer, zeg. Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ja. Ja. Els had niks te veel gezegd,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee, ik wou net zeggen. We zijn er helemaal stil van.
1: Ja.
0: We gaan naar het volgende. En dat is dus die verzoekplaat die ik al zei. En daar gaan we beginnen met het volgende.
2: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
3: Bel voor een verzoekplaat in de ochtendmix. 0251 254 958.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: 1970.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag 17 juni... begonnen we met Simon & Garfunkel, The Bridge Over Troubled Water uit 1970... en uit 1965 The Scorpions en Hello Josephine. En ik trap altijd erin dat hij achteraf nog een keertje doorgaat met lachen. Maar ja, goed, dat kan wel eens gebeuren. Als hij maar blij is, toch? Wat gaan we nog doen, Rina?
1: We gaan nog het een en ander doen. We gaan verzoekjes doen. Als u blijft bellen, 025-1254-958. We gaan even kijken wie er jarig zijn vandaag. En door de hele wereld eigenlijk aan bekende mensen. Maar ook onze eigen luisteraars natuurlijk. En wat gebeurde er allemaal op 17 juni door de jaren heen? Daar gaan we sowieso eventjes naar kijken.
0: Helemaal leuk. Maar we gaan eerst even afzakken naar het zonnige zuiden. Dan kom je vanzelf terecht bij Julio Iglesias bijvoorbeeld. Ja. Hè, hij gaat toch gewoon door nog steeds. Hè? Hij ziet hij nooit.
1: Weet je, je hoort of ziet nooit meer wat van hem.
0: Dus Henrique, zijn zoon.
1: Ja, Henrique. Ja, maar ja, goed. Nou ja,
0: we gaan nog even naam laten.
1: Hij heeft de schaapjes wel op het droog.
0: Ik wou net zeggen. Ja. Was het nummer ook alweer?
1: Quiere me mucho.
0: Nee, het telefoonnummer.
1: Oh, ons telefoonnummer. 0251 254 958.

0: Julio Iglesias en Quiero Me Mucho. Nou, Rina zei het al toen we gingen vertellen wat er volgens het format allemaal in de ochtendmix moet. Is het nu tijd voor het volgende?
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Ja, er zijn weer heel wat geboortes geweest op 17 juni, zo door de jaren heen. Maar eerst wil ik natuurlijk onze eigen luisteraars van harte feliciteren die vandaag jarig zijn. Als u thuis zit en u heeft toevallig Eimond 360 aanstaan en u zit lekker aan uw gebakje met een kopje koffie, dan wens ik u een hele fijne dag toe en van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. En dan ga ik eventjes naar de bekendere mensen. Venus Williams bijvoorbeeld, wie kent er niet? Samen met de zus natuurlijk, een professioneel tennisspeelster uit de Verenigde Staten. Venus is vandaag 46 jaar geworden. Oh. Ja, en Bernardo Federico Thomas Guillermo, die is ook jarig. Dan zult u misschien denken, wie is dat dan weer? Ja? Nou, dat is de zoon van, hij is Nederlands industrieel ontwerper. Hij is een volle neef van onze koning Willem-Alexander. En dat betekent dat hij een zoon is van prinses Christina.
0: Oh, en Jorge.
2: En Jorge. Ja, die. Hij is vandaag 49 alweer geworden. Ja, die kleine jongetjes die wij vroeger op het bordes zagen staan, die worden ook alleen maar groot. Natuurlijk, hè. Ja. Nou, Dan Jansen is jarig. Hij is een voormalig Amerikaans schaatser. Hij is vandaag 61 geworden. Joe Piscopo is jarig. Hij is Amerikaans acteur, filmproducent, scenario schrijver en komiek. Vandaag 75 kaarsjes op zijn taart. Ja. Eddie Merckx, die overtreft dat nog eventjes. Want de voormalig Belgische wielrenner heeft er 81 op zijn taart staan.
0: Doe maar.
2: Ja, en dan is er nog iemand die daar nog weer bovenop komt. Ja. En daar gaan we straks een muziekje van draaien. Want dat is de Amerikaanse zanger, pianist en liedjeschrijver Barry Manilow. Hij is vandaag 83 jaar geworden. Heeft heel veel mooie muziek gemaakt. Als je ervan houdt natuurlijk. Want er zullen ook mensen zijn die zeggen, nou. Ja, wij vinden van wel. En dan kun je kiezen. Dan kun je zoveel kiezen.
0: Copacabana.
2: Mandy. Ik noem maar wat. Ja. Maar wij hebben gekozen voor iets wat hij dus eigenlijk het meeste doet buiten zingen. I write the songs.

0: Als u nou denkt, ik wil een leuke film zien vanavond in plaats van al het gevoetbal, dan kunt u bijvoorbeeld Saturday Night Fever eens gaan opzoeken op uw tv-scherm. En dan komt u vanzelf onder andere dit nummer van de Bee Gees tegen, want dat zit in die film Jive Talking. Goed, we gaan naar het rondje Frans. En dat betekent als we gaan rondje Frans gaan doen, dan ga ik even overschakelen naar Rina Haver. Want er is niemand die zo mooi Frans kan praten als Rina.
1: Nou, dankjewel hoor, Rob. Ja, ik hoop dat ik het ook weer waar kan maken natuurlijk. Want je geeft me weer iets op mijn schouders. Dat ik denk, van kom ik daar doorheen?
2: Ja, tuurlijk.
1: Het zijn maar 3 titels en 3 artiesten. Dat dus gaan we lukken. De eerste waar we naar gaan luisteren, dat is Rina uit 1965 van Frans Gall. Met Poupée de Cire, Poupée de Son.
0: Won het Songfestival.
1: Ja. Dan gaan we naar 67, naar Claude François. En hij zingt Comme d'habitude. En weet ik niet, Rob, of jij daar de geschiedenis achter kent.
0: Ik heb met mijn Frans.
1: Ja, mee. Maar als jij het hoort, dan zeg je, oh, is dat dat nummer? Ah. Nou, dat wist ik helemaal niet. Ja, want Comme d'habitude is geschreven door Claude François en gezongen door Claude François. Toen dacht Paul Enka, ja? Dat is een mooi nummer. Daar ga ik even een Amerikaanse tekst op zetten. En dat werd My Way.
0: Oh.
1: En dat werd bekendgemaakt door Frank Sinatra natuurlijk.
0: Okay. Nou, maar we gaan luisteren naar het origineel.
1: We gaan luisteren naar het origineel, ja. Okay. En dan is er ook nog een Franse zangeres die heet Zaz. Dus Z-A-Z. Yeah. En zij heeft ook hele mooie muziek gemaakt. En daarvan heb ik gekozen Mon Sourire, oftewel Mijn Glimlach.
0: We gaan naar de Eiffeltoren.

0: het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en zet u alvast even in uw agenda 3 juli aanstaande. Want op 3 juli 2026 vindt de vierde editie van Festival Volbloeiers plaats op de prachtige buitenplaats Akkerdam in Beverwijk. Festival Volbloeiers is het festival waar je nooit te oud voor bent. Speciaal voor 70-plussers wordt de buitenplaats Akkerdam voor één dag omgetoverd tot een sfeervolle festivallocatie vol muziek, theater, kunst en inspirerende activiteiten. Van 12 tot 17:30 s'avonds, u mag al naar binnen om 11:30, kunnen bezoekers hun eigen festivaldag samenstellen en genieten van een gevarieerd programma op het landgoed. Enkele hoogtepunten uit het programma zijn bijvoorbeeld acteur Remco Mellers en celliste Ike Vierse. Zij presenteren de muzikale voorstelling Bomans Klinkt, gebaseerd op het werk van Godfried Bomans. Muziektheatermaker Marlies Ruigrok en Caravaan spelen De Klank van IJs over transformatie en het verleggen van grenzen. Een schilderworkshop verzorgd door het Van Gogh Museum in de Boomgaard. Er is een workshop Afrikaanse percussie, gedichten en poëzie in de kas van de Oranjerie. En zo is er nog veel meer. Als u een toegangskaart koopt die €18,50 kost, hebben bezoekers toegang tot het volledige programma. Nou, als u er meer over wilt lezen, lees dan eventjes bij www.caravaan.nl en kijkt u even bij Festivals Volbloeiers 2026.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: En we hebben verzoekjes.
1: We hebben 3 verzoekjes die we even achter elkaar gaan plaatsen en ook achter elkaar gaan draaien. De eerste is van Toon Minnebo. Hij wil graag voor Lydia en voor ons She's a Lady horen van Tom Jones. Nou, dat gaan we doen. Dan Ria Koolman. Die was in huis aan het tutten en ze schoot maar niet op. En ze zegt, ik ga straks... Ja, dat, zo zei ze het ook, hè. Ik ga dat niet zelf verzinnen. Ze schoot maar niet op en ze zegt, ik ga straks mijn schoenen aantrekken en ik ga lekker naar buiten en lekker wandelen. Dus die wilde graag Ida de Nijs horen met de Wandelclub. Nou, een oudje van Jasprina de Jong, zou ik zeggen, maar in een nieuw jasje gestoken door Ida. En Hans Visser die belde en die kwam in de Beverhof een LP tegen van de Rolling Stones. En die zei, nou, de 1 nummer viel mij op en dat is Little Red Rooster. Willen jullie die voor me draaien? En wij hebben gezegd, ja, dat gaan we doen.
0: Het is weer tijd.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En dan gaat het natuurlijk over 17 juni. Wat gebeurde daar toen? Nou, gaan we even terug naar 1885. Want het vrijheidsbeeld komt op 17 juni 1885 aan in de Verenigde Staten. Dit beeld staat symbool voor het welkom heten van alle personen die in Amerika komen. Zowel terugkerende Amerikanen als gasten en immigranten. Het is een geschenk van Frankrijk ter ere van het eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring. Dan gaan we naar 1972, want toen begon op 17 juni het begin was het toen van het Watergate-schandaal. 5 mannen worden betrapt op het inbreken in de kantoren van de Amerikaanse Democratische Partij. Het blijkt dat de inbrekers handelen voor de Republikeinse Partij. De bedoeling is om afluisterapparatuur aan te leggen. En langzaam maar zeker wordt duidelijk dat ook het Witte Huis van de inbraak op de hoogte moet zijn geweest. Ondanks herhaaldelijk ontkennen van president Nixon van zijn betrokkenheid bij de zaak, moet hij uiteindelijk toch aftreden. 17 juni 1994 gebeurt het volgende. De Amerikaanse voormalige American voetbalster O.J. Simpson wordt ervan verdacht zijn ex-vrouw en haar vriend te hebben vermoord. Hij zou zich op 17 juni 1994 melden bij de politie in Los Angeles. Dat gebeurt niet. En een vriend leest een brief voor waarin Simpson ontkent iets met de moorden te maken te hebben. Hij vraagt mensen geen medelijden met hem te hebben en dat hij een mooi leven heeft gehad. Dat klinkt bij velen als een zelfmoordbrief en journalisten gaan op zoek naar hem. 'S Avonds ziet een agent Simpson in een witte Ford Bronco ziet hij hem zitten en met achter het stuur zijn vriend L. Cowlings. Cowlings zegt dat Simpson een vuurwapen tegen zijn hoofd houdt, waarna een spectaculaire achtervolging begint met Cowlings en Simpson voorop, gevolgd door veel politiewagens en toeschouwers. U kent allemaal de beelden nog wel, denk ik. Mensen gaan de straat op en sommigen moedigen Simpson aan om te vluchten. De achtervolging is direct op televisie te volgen en alleen al in de Verenigde Staten kijken er zo'n 95 miljoen mensen naar. Als Simpson bij zijn huis is aangekomen, geeft hij zich na 45 minuten over aan de politie. In de auto vindt de politie Simpsons paspoort en spullen om zich te vermommen. Simpson wordt later vrijgesproken van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend in een veelbesproken rechtszaak tegen hem. In de civiele zaak die tegen hem wordt aangespannen, wordt hij wel schuldig bevonden. In 2008 wordt Simpson veroordeeld wegens een gewapende overval en ontvoering. Na zijn gevangenisstraf komt hij in 2017 op vrije voeten en O.J. Simpson overlijdt op 10 april 2024.

0: Kiss Your Baby. En dat is van Brotherhood of Men. Ook bekend natuurlijk van Save Your Kisses for Me. Maar wij draaien nou eens een keer een andere plaat.
1: Ja.
0: Wij willen u danken en wij zeggen, maak er een mooie week van. Maak u niet te druk, smeer u goed in, want het wordt heet. En tot de volgende ochtendmix, morgen weer tussen 10 en 12.
1: Ja.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter

0: Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: Zandie Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Zo is het. En we zijn er. Eindeloos Eimond. En ik hoor mezelf ook op de koptelefoon. Ik zit in de nieuwe studio. En ik zit hier met mijn kompanen Chris Schrijver en Karel Schuiveling. En samen komen we er helemaal uit. Welkom bij deze aflevering van Eindeloos Eimond. Op, wat is het, woensdag, hè? 17 juni is het nog steeds. 17 juni. 2026. Goed, wat gaan we doen? We gaan muziek draaien uit 1980. Ik heb het, het bioscoopoverzicht heb ik voor je. En natuurlijk is er weer nieuws. Dat is samengesteld. Liefdevol samengesteld zelfs door Angela Jansen. Nou, dat allemaal in deze aflevering van Eindeloos Eimond. Ik wens jullie veel plezier. Net zoveel plezier als dat ik het ga maken. We beginnen met ABBA.

0: En zo zie je een nieuwe studio en dan gaat er toch altijd wat mis. Eén schakelaartje niet goed gezet en dan ben je gelijk de Sjaak. Maar goed, dat is inmiddels opgelost. Let op, daar komt ie.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Strijden.

0: Xanadu van Olivia Newton-John. Ah, kikker in mijn keel. Hoe is het met jullie kelen?
1: Ja, die keel van mij is wel in orde.
0: Ja. Collega's Chris Schuiver en Carl Schuiveling.
1: Ja,
0: Schuiveling.
1: Ja,
0: SC moet er ook nog voor, hè? SC. Ja. Anders zei je Huiveling al.
1: Ja. Ja.
0: Aangeschoven. Leuk jullie te zijn. Hoe vinden jullie deze nieuwe opzet?
1: Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Ja, in de nieuwe studio.
0: Ja.
1: En alles gaat goed.
0: En we hebben opdracht gekregen. Hè? Vanaf 1 juli komt alle live radio komt hier vandaan. Niet meer vanuit de oude locatie.
1: Nee.
0: Kan niet meer. Want Vels is inmiddels al de hele tijd opgenomen.
2: Die is al compleet ontmanteld. Ja, was ongeveer het laatste wat daar staat. Is ongeveer het laatste wat er weggaat. Ja.
0: Het is radio. Mensen kunnen dat niet zien.
2: Nee. Maar wat in de hoek staat.
0: Ja, er staat hier nog iets in de hoek.
1: Is stout geweest.
0: Ja, moet. is een speaker met een mengpaneel, geloof ik. Maar goed, in ieder geval.
1: Mooi apparaat.
0: Ja, is een mooi apparaat.
2: Ja, dan kan je een bandje over één box.
0: Ja, nou, het is
1: een hoop herrie.
0: Eén bak herrie. Ja, maar jij komt dus oorspronkelijk uit Velsen, bij Seaport vandaan.
2: Ja, als je nou, studio geeft ook wel het gevoel van Seaport.
0: Ja, want het is net zo'n soort tafel als ik
2: het
0: net
2: had.
0: Het
2: is een soort tafel, ja. Hij is wat
0: groter.
2: Wat dieper. Ja, voor de rest, qua schermen en zo, is het bijna hetzelfde.
0: Oké. En Carl, jij kent niks anders dan Beverwijk.
1: Beverwijk.
0: Dat gaat ook ontmanteld worden.
1: Dat doet wel
0: vanaf
1: pijn,
0: 1 juni.
1: Vind je.
0: Ja, vind je?
1: Ja.
0: Ja, we hebben er heel lang gezeten. Tenminste, ik heb er heel lang gezeten.
1: Omdat ik een stage heb gelopen, dan vind ik toch wel
0: Maar ja, als je dit zo, zo hebt, dan
1: nieuw,
0: is het toch, is toch prachtig.
1: Heel professioneel ziet het er allemaal uit.
0: Goed, muziek uit 1980. Carl, jij weet wat de volgende is.
1: Ja, we gaan verder met...
0: Ja...
1: Funky Town. Oh,

0: Ook wel de langere versie, denk ik.
1: Nee, dit is niet de langere versie.
0: Nee, kort, hè?
1: Gewoon de, nou, kort, hè? Zo kort is hij niet.
0: Nou ja, in ieder geval geen...
1: Gewoon single lengte. Single lengte. Ja. Hoe is het met weer?
0: Nou,
1: nog niet best, hè?
0: Tussen alles in, hè?
1: Nou, misschien dat de volgende een klein beetje beter weer in gaat luiden. The Son of Jamaica. Hier is de Goombay Dance Band uit 1980.

0: Zeg het wel. Wat zeg je?
1: Een beentje uit Amsterdam.
0: Ja, een beentje uit Amsterdam. Nee, maar dat is het niet. Even kijken, we gaan naar het nieuws. Dat is dan wel even vervelend. Ik heb nog geen... Nee, geen muziek. Ik heb nog geen singles, tenminste. Niet de juiste. Die zitten nog in Beverwijk opgesloten. Dus we moeten het maar even zonder die dingen.
1: Eimel 360, komt het nieuws.
0: Ja, dankjewel, Carl. Ik gooi je nu dicht. De brandweer is gisteravond opgeroepen voor een buitenbrand aan de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. Volgens een melding ging het om een brand in het groen langs de waterkant. Bij aankomst troffen de brandweerlieden een stuk begroeiing aan dat in brand stond. De brandweer is direct gestart met bluswerkzaamheden om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. En dan Animal Farm in Beverwijk. Die is een crowdfunding gestart om ruim 20.000 euro op te halen voor een nieuw axolotlverblijf en de vernieuwing van de keuken. Volgens de grootste microdierentuin van Nederland zijn beide investeringen noodzakelijk om de dieren goed te kunnen verzorgen en bezoekers te blijven ontvangen. De dierentuin aan de Luxemburglaan heeft het financieel al langere tijd erg moeilijk. In 2024 ontstond onzekerheid toen de gemeentelijke subsidies ingetrokken dreigden te worden. Uiteindelijk kende de gemeente de subsidie alsnog toe, omdat Animal Farm een bekende ontmoetingsplek is in Beverwijk. Om minder afhankelijk te zijn van subsidies probeert de dierentuin nu zelf geld in te zamelen. En daarbij ligt de nadruk op een nieuw verblijf voor de axolotls. Een bedreigde salamandersoort die bekend staat om zijn bijzondere uiterlijk. Ik moet er beslist een keertje heen gaan om te kijken. Naast het nieuwe verblijf is er ook de keuken aan vervanging toe. Volgens dierenverzorgster Valerie Klaver zijn verschillende apparaten inmiddels verouderd. Met de crowdfunding hoopt Animal Farm de komende maanden voldoende geld bijeen te brengen om zowel het axolotlverblijf als de keuken volledig af te ronden. Nog een paar dagen en dan barst het los. En dan heb ik het over de Beverwijkse feestweek. Voor heel veel stadsgenoten een reden om een paar dagen vrij te nemen. Het begint vrijdag allemaal met de kermis en een jubileumfeest 750 jaar marktrecht op het Stationsplein. Andere hoogtepunten zijn natuurlijk het ringsteken op woensdag en de harddraverij op donderdag. Nieuw zijn de terrassen op de Breestraat, het gevolg van een intensieve samenwerking tussen verschillende horecabedrijven. Zij zorgen tussen alle activiteiten door voor muziek en gezelligheid. We blijven even bij muziek. Bij het gebouw van de Beverwijkse Harmoniekapel, de BHK, klinkt niet alleen muziek, maar vooral plezier. Stichting Uit Je Zorg organiseert daar namelijk wekelijks een gezellige zangochtend voor ouderen met geheugenproblemen. Het doel is eenvoudig en belangrijk. Mensen weer actief maken, uit hun isolement halen en er laten ervaren dat ze ergens bij horen. Volgens Jan Berghuis van Stichting Uit Je Zorg draait het niet om zuiver zingen of om muzikale ervaring. Iedereen kan meedoen. Het repertoire bestaat uit herkenbare liedjes en smartlappen. Muziek die vaak herinneringen oproept. Uit Je Zorg organiseert niet alleen zangactiviteiten, maar ook walking voetbal, jeu de boel en andere ontmoetingen in Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. De stichting zoekt daarvoor nieuwe partners, vrijwilligers, muzikanten en sportbegeleiders. Berghuis hoopt dat nog meer verenigingen zich zullen aansluiten. En tot slot, heeft u misschien altijd al eens willen zien waar en hoe de voedselbank gehuisvest is en hoe de voedselpakketten klaargemaakt worden? Eind 2025 heeft Voedselbank Eimond Noord haar intrek genomen in de Goede Raadkerk in Beverwijk. Hier zijn de loods, het magazijn en het kantoor gehuisvest. Nu de belangrijkste verbouwingen in en om de kerk zijn afgerond, nodigt de Voedselbank belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen. Daarnaast bestaat de Voedselbank dit jaar 20 jaar, ook een belangrijke mijlpaal. De open dag is op zaterdag 27 juni aanstaande van 11 uur tot 2 uur. En het adres is Kerkbolleveld 34 in Beverwijk. En tot zover het nieuws. En dan rest mij nog het weer van het KNMI vandaag. Vanmiddag kan het in het noorden eerst nog regenen. Gelukkig zitten wij dan in het westen, zeg ik dan altijd maar. In de rest van het land wordt het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Dat is prettig. Langs de kust af en toe vrij krachtig. Dat is ook prettig als het zo warm is. Vanavond is het droog en klaart het op. De wind is zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. En de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Tot zover het nieuws en het weer.

Zo was dat. Visite van Lenny Koer. En daarvoor hoorde je Oscar Harris samen met de Twinkle Stars. En de Song for the Children. Dat wat betreft de Nederlandse bijdrage voor deze aflevering van Eindeloos Eimond. Gaan wij naar... moet ik eens even goed kijken. Naar... ik weet het niet. We gaan rock'n'roll draaien. Altijd goed. Midnight Dynamos. Dat was het. Matchbox.

Ja, het is nog steeds, het is gezellig hier in de studio van IJmond 360. Het wordt steeds leuker. Jullie al wat lekkers meegenomen? Nee, nou, dat is dan wel weer jammer. Dat noemen we dan minpunten, heet dat. Wat? Niks meegenomen. Ze zijn inmiddels met z'n drieën. Het is even kijken, nog een minuut of zeven voordat het nieuws losbarst. Dus we hebben nog wat muziek. En dat onderhand. Ik ben discjockey geweest vroeger. En dan kreeg ik met, als het een beetje lauw loenen was op zo'n avond, kreeg ik ze hiermee meestal wel aan de gang. En dan moesten ze ook hun handen opsteken als het zover was. Ottawan.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog.

0: Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmans 360.

0: al te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Zo, we hebben een andere openingstune uitgezocht. Dit zijn de Ventures, voor de mensen die dat weten willen. En als je het niet wil weten, nou, dan heb je het niet gehoord, toch? Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos Eimond op deze 17e juni 2028. Er werd ons mooi weer een zonneschijn beloofd. In de middag. Het is 3,5 minuten over 1. Het is dus middag en ik zie geen zon. Ik mis gelukkig niks, want ik sta binnen. Ah, dat is het. Straks het bioscoopoverzicht in dit tweede uur. En natuurlijk hebben we weer het nieuws. Liefdevol samengesteld door Angela Jansen. En muziek uit 1980.

Paul Simon. Late in the evening. Ja, dankjewel. Rob Griep vroeg of ik die wilde draaien. Nou, dat doen we dan natuurlijk. Wat gaan we doen? We gaan naar Babe. Babe, niet Babe met die drie dames, maar Babe van Styx. Dus Babe als titel van een nummer. Dus niet als naam van een B. Nou ja,

Goed, ik kan van een heleboel programma-tunes en jingles geen gebruik maken in deze nieuwe setting. Vanaf volgende week wel. Dat beloof ik. Maar nu moeten we het even zonder doen. Het bioscoopoverzicht, zonder en dat soort dingen allemaal. We gaan beginnen met de nieuwe films die komende week in de bioscoop draaien. Dan hebben we het onder andere over The Odyssey. Christopher Nolan's nieuwe film, The Odyssey, is een avontuurlijke, mythisch epos dat op locaties over de hele wereld is opgenomen met de grensverleggende IMAX filmtechnologie. Het beroemde werk van Homerus zal voor het eerst te zien zijn in IMAX en draait vanaf 16 juli in de bioscopen. Dus een voorbericht. In The Odyssey schitteren onder andere Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron en Matt Damon. Geproduceerd door Emma Thomas en Christopher Nolan. Het oude verhaal van Homerus in een nieuw jasje gestoken, IMAX gefilmd. En dan gaan we naar Disclosure Day. Het is bijna tijd voor Disclosure Day. Universal Pictures brengt een nieuwe bioscoopfilm uit. Die is bedacht en geregisseerd door Steven Spielberg. Jawel. In de hoofdrol zien we onder andere Emily Blunt. Die kennen we vanuit de film Oppenheimer waarschijnlijk. En Golden Globe winnaar Josh O'Connor. Verder ook Colin Firth. Die misschien wel bekend is van The King's Speech of The Kingsman franchise. Het is een spannende film, het is een thriller en het is ook science fiction. Het schijnt een hele mooie film te zijn. Vanaf 11 juni dus, die draait inmiddels. En dan Toy Story deel 5. Het speelgoed is terug in de Toy Story franchise, mag je het ook wel gaan noemen. Disney en Pixar hebben het weer samen gedaan. En dit keer is het speelgoed versus technologie. Want Woody, Buzz, Lightyear en Jessie en de rest van de groep zien op hun rol op losse schroeven komen te staan. Dat ze een oog in oog komen met Lilypad. En dat is een gloednieuw tabletapparaat met eigen ontwrichtende ideeën over wat het beste is voor hun kind. En dat is niet meer Andy, maar Bonnie, hè, is dat inmiddels geworden. Ze zal spelen ooit nog hetzelfde zijn. Vanaf vandaag te zien, geloof ik, 17 juni. Ja, vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Verder nog in de bioscoop Backrooms. Michael Jackson's Michael. Obsession, een verschrikkelijk spannende film. Waar als je thuis komt, je nog uren van na griezelt. Verder hebben we Mortal Kombat 2 nog in de aanbieding. En The Mandalorian en Grogu film. Dat waren de films voor dit weekend. Dit is woensdag. Dit weekend. Tijd voor rock'n'roll. Dit is Status Quo. What You're Proposing.

voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijnmond.

Ja, dat noemen ze een pak herrie, noemen ze dat. Rock and Roll High School van de Ramones. Snel verder met muziek uit de jaren 80. Of gaan we eerst het nieuws doen? We gaan eerst het nieuws doen. Want het is tijd als krijg ruzie met de familie Jansen. Want Angela heeft het weer geleverd. Ik heb de jingles dus niet, maar wel het nieuws. De brandweer is gisteravond opgeroepen voor een buitenbrand aan de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. Volgens een melding ging het hier om een brand in het groen langs de waterkant. Bij aankomst troffen de brandweerlieden een stuk begroeiing aan dat in de fik stond. De brandweer is direct gestart met bluswerkzaamheden om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Animal Farm in Beverwijk is een crowdfunding gestart om ruim 20.000 euro op te halen voor een nieuw axolotl-verblijf. Dat is een leuke voor de diverse woordspelletjes. Axolotl-verblijf dus. En de vernieuwing van de keuken. Volgens de grootste microdierentuin van Nederland zijn nieuwe investeringen noodzakelijk om de dieren goed te kunnen verzorgen en de bezoekers te blijven ontvangen. De dierentuin aan de Luxemburglaan heeft het financieel al langere tijd moeilijk. In 2024 ontstond er onzekerheid toen de gemeentelijke subsidies ingetrokken dreigden te worden. Uiteindelijk kende de gemeente die subsidie alsnog toe, omdat Animal Farm een bekende ontmoetingsplek is in Beverwijk. Om minder afhankelijk te zijn van subsidies probeert de dierentuin nu zelf geld in te zamelen. En daarbij ligt de druk, nadruk zelfs, op een nieuw verblijf voor de axolotls. En dat is een bedreigde salamandersoort die bekend staat om zijn bijzondere uiterlijk. En het naast dat nieuwe verblijf is ook de keuken aan vervanging toe. Volgens dierenverzorgster Valerie Klaver zijn verschillende apparaten inmiddels verouderd. Met de crowdfunding hoopt Animal Farm de komende maanden voldoende geld bijeen te brengen om zowel dat axolotlbedrijf als de keuken volledig af te ronden. Nog een paar dagen en dan barst het los. De Beverwijkse feestweek. Voor heel veel Beverwijkers een reden om een paar dagen vrij te nemen. Het begint vrijdag allemaal met de kermis en een jubileumfeest. 750 jaar marktrechten op het Stationsplein. Andere hoogtepunten zijn natuurlijk het ringsteken op woensdag en de harddraverij op donderdag. Nieuw zijn de terrassen op de Breestraat, het gevolg van een intensieve samenwerking tussen de verschillende horecabedrijven. Zij zorgen tussen alle activiteiten door voor muziek en gezelligheid. Bij het gebouw van de Beverwijkse Harmoniekapel klinkt niet alleen muziek, maar vooral plezier. De stichting Uit Je Zorg organiseert daar wekelijks een gezellige zangochtend voor ouderen met geheugenproblemen. Het doel is eenvoudig en belangrijk. Mensen weer actief maken, uit hun instrument halen en laten ervaren dat ze ergens bij horen. Volgens Jan Berghuis van de stichting Uit Je Zorg draait het niet om zuiver zingen of muzikale ervaring. Nee, iedereen kan meedoen. Het repertoire bestaat uit herkenbare liedjes en smartlappen. Muziek die vaak herinneringen oproept. Uit Je Zorg organiseert niet alleen zangactiviteiten, maar ook walking football, jeu de boule en andere ontmoetingen in Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. De stichting zoekt daarvoor nieuwe partners, vrijwilligers, muzikanten en sportbegeleiders. Berghuis hoopt dat zich meer verenigingen zullen aansluiten. En dan gaat het dus om Uit Je Zorg, Stichting Uit Je Zorg. Google dat en meld je aan. En dan heeft u altijd al eens willen zien hoe de voedselbank gehuisvest is of hoe de voedselpakketten klaargemaakt worden. Dat kan. Eind 2025 heeft namelijk de voedselbank Eimond Noord haar intrek genomen in de Goede Raadkerk in Beverwijk. Hier zijn de loods, het magazijn en het kantoor gehuisvest. Nu de belangrijkste verbouwingen in en om de kerk zijn afgerond, nodigt de voedselbank belangstellenden uit om eens een kijkje te komen nemen. En daarnaast bestaat de voedselbank dit jaar 20 jaar. En dat is ook een belangrijke mijlpaal. Open dag is op 27 juni. Dat is zaterdag over een week. Van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. En het adres is het Kerkbolleveld nummer 34. En dat is zover het nieuws. Rest ons het weer. Rico Schreuder is op vakantie, dus het weerbericht wordt nu verzorgd door het KNMI in De Bilt. Vanmiddag kan het in het noorden nog regenen. En in de rest van het land wordt het droog en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig langs de kust, af en toe vrij krachtig. Vanavond is het droog en klaart het op. De wind is zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. En voor de komende dagen kunnen de korte broeken en de t-shirtjes, de mouwloze t-shirtjes, weer uit de kast gehaald worden. Want het wordt warm tot zeer warm. En dat was het nieuws.
en het weer. Dit is Marty Webb.

The Pretenders. Eind jaren 70, begin jaren 80 was natuurlijk het hoogtepunt van de disco-tijdperk. Dan kleedde je je s'avonds, middags begon je allemaal aan je outfit te werken en dan ging je s'avonds uit. In Amsterdam ging je dan bijvoorbeeld naar de IT of naar Tuf Tuf. Nou, er waren allerlei tentjes, sommige waar je eigenlijk niet naartoe moest. Want een hoop herrie, een hoop ellende, soms ook vechtpartijen, dat soort dingen. Maar ook goede muziek. Deze bijvoorbeeld is van Odyssey. Use It Up and Wear It Out.

Ooh, baby. So is dat, it feels like I'm in love. Kelly Marie. Ook er wat van gehoord. En misschien maar goed ook. Wat gaan we doen? Ik kwam in de jaren 80, of in 1980, want daar zoeken we vandaag in. Kwam ik toch tegen weer op een paar momenten ABBA. En dan weet ik, in de eerste uur heb ik al een stukje ABBA gedraaid. Maar dit is toch wel een heel mooi nummer. Ik wil het je niet onthouden. Ze deden dat ook met een kinderkoor. Zelfs live deden ze dat. En dat nummer dat heet...

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat het land met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een €500 miljard uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Welkom bij deze aflevering met een uur vol prachtige muziek. Met de focus op zowel klassieke als hedendaagse artiesten. Laten we snel beginnen met de eerste song van deze playlist. Geniet van de muziek. Amarillo is een van de bekendste nummers van Emmylou Harris, die haar unieke stem en emotionele diepgang laten horen. Het nummer verkent thema's van verlangen en nostalgie, met een sterke verbinding met het Texaanse landschap.

Grievous Angel, geschreven door Gram Parsons, is een eerbetoon aan verloren liefde en de pijn die daarmee gepaard gaat. Een van Harris' meest geliefde songs. Together Again gaat over de hoop op een hereniging met een verloren geliefde. Het nummer heeft een warme, nostalgische melodie die veel luisteraars aanspreekt. Deze songs zijn afkomstig van het album Rollin' Through, een live album dat in 1975 in Amsterdam is opgenomen en nu weer uitgebracht.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples, de 86-jarige gospellegende uit de Staples Singers familie. Beautiful Strangers is afkomstig van haar album Sad and Beautiful World, het album van de maand. Het is een troostlied voor moeilijke tijden, met dat rauwe soulgeluid dat alleen Mavis kan brengen.

Planes Don't Fly is een titel die meteen prikkelt. Natuurlijk vliegen vliegtuigen, maar in deze song staat het voor een relatie of droom die simpelweg niet meer van de grond komt. Chase Abrams gebruikt de metafoor van grounded planes, vertraagde vluchten en gecancelde routes om te beschrijven hoe twee mensen elkaar kwijtraken, ondanks alle plannen die ooit gemaakt zijn.

De song verkent de gevoelens van iemand die terugkijkt op zijn leven en de keuzes die hij heeft gemaakt, met een nadruk op de vergankelijkheid van de tijd en de waarde van herinneringen. Willie Nelson met de original van de week.

Abby Cohn behoort tot de nieuwe generatie vrouwelijke Nashville stemmen. En Change the Man laat goed horen waarom ze de laatste jaren de spotlights heeft gehaald.

Rolling Stone noemde Steve Forbert de nieuwe Dylan, vanwege zijn folkrock met country twang. Maar hij bleef authentiek, ondanks platenmaatschappijdrama's. Early Morning Rain is een cover van de Gorner Lightfoot-compositie. Steve Forbert's versie legt de nadruk op de weemoed van het leven, onderweg en het verlangen naar thuis. Het nummer heeft een folkachtige country sound en Steve's emotionele stem brengt de boodschap van verlies en reflectie krachtig over.

Levi Turner profileert zich met My Love als zo'n jonge songwriter die teruggrijpt op de klassieke waarden. Een relatief sober arrangement, veel aandacht voor melodie en een tekst die inzet op oprechtheid in plaats van veel poeha.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Sylvia Cummins' Burnin' Love, origineel van de Judds, is een krachtige ballad die gaat over de intensiteit van liefde en verlangen. De tekst beschrijft de vurige emoties die gepaard gaan met een passionele relatie. Cummins' muzikale stijl combineert elementen van country en pop, wat de song toegankelijk maakt voor een breed publiek.

0: That feels good.
1: Douwe Bob begon als jazzgitarist, ging viral op YouTube, deed mee aan het Songfestival in 2016 en evolueerde naar folk country. Zijn nieuwe single, With You, vertolkt hij met zijn kenmerkende falsetto, een moderne twist op Americana.

El Hollandes, pseudoniem voor Dwayne Verheyde, fuseert Spaanse lyrics met accordeon. Pensamientos betekent gedachte in het Spaans. En de song verkent thema's van reflectie en introspectie. Tex-Mex op haar best.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Complicated van Garrett draait om relaties die allesbehalve zwart-wit zijn. De ik-figuur laveert tussen aantrek en afstoten. Tussen wat het hart wil en wat het hoofd zegt dat verstandig is.

Godspeed is een emotionele song van Mavis Staples. Die gaat over een veilige reis, wensen aan iemand en het omgaan met afscheid. Staples' krachtige stem en de soulvolle muzikale begeleiding maken deze song tot een hartverwarmende ode aan liefde en steun.

Nathan Bell's Clean Living is Killing Me is een humoristisch en ironisch nummer dat de uitdagingen van een schoon leven behandelt. Het nummer heeft een catchy melodie en een speelse benadering van serieuze thema's. Dit was het eerste uur met een prachtige mix van klassieke en hedendaagse songs. Blijf luisteren voor veel meer in het tweede uur.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: En je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: Randy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
2: Ik zit weer klaar voor de tweede uur, vol met nog meer fantastische muziek. Drinking Again van de Reeves Brothers heeft een nostalgische country sound en gaat over de strijd met verslaving en de troost die alcohol soms biedt. Het is een eerlijke en herkenbare boodschap.

Pick Me Up On Your Way Down, een klassiek nummer van Steve Forbert dat de ups en downs van het leven en de liefde behandelt. Forbert's unieke stem en songwriting maken dit nummer tot een blijvende favoriet. Good Time Charlie's Got the Blues is een weemoedige reflectie op het leven van een vrijgezel en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Het heeft een tijdloze kwaliteit die veel mensen aanspreekt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De herinterpretatie van We Got To Have Peace op Sad and Beautiful World biedt de kans om de blijvende boodschap van het nummer opnieuw onder de aandacht te brengen. Terwijl het ook de evolutie van Mavis Staples als artiest laat horen. Het is een prachtige combinatie van verleden en heden.

0: Kelsey Mayne is een Canadese singer-songwriter die is opgegroeid in Alberta. Ze heeft een passie voor muziek van jongs af aan en heeft haar talent ontwikkeld door op te treden en haar eigen nummers te schrijven. For the Record is haar nieuwe single.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Brilliant. Brown's Dinner Bar van Vince Gill vangt de sfeer van een lokaal eetcafé en de verhalen die daar verteld worden. Gill's warme stem en het herkenbare verhaal maken het tot een charmant nummer.

0: De cover van deze week.
1: Ernest en Jake Worthington brengen hun eigen unieke vocalen en harmonieën in Yesterday's Wine. Wat zorgt voor een frisse interpretatie, terwijl ze de emotionele diepgang van het origineel behouden.

Morgan Miles waagt zich hier aan een klassieker en geeft Sister Golden Hair een soulvolle country twist. De herkenbare melodie en het laid-back karakter worden overeind gehouden, maar voegt meer vocale kracht, gospelachtige uithalen en een moderne productie toe.

0: Make it.
1: Crossroads, sterren van toen.
2: Sandy Posey is een zangeres en songwriter, geboren in 1944 en overleden in 2024. Ze verwierf bekendheid in de jaren 60 en 70 met haar unieke stem en een mix van pop- en country-invloeden. Sandy Posey is vooral bekend geworden om haar emotionele ballades en krachtige uitvoeringen. Haar hits zoals I Take It Back en Born a Woman hebben haar een speciale plek in de muziekgeschiedenis bezorgd. Maar nu eerst Rose of Cimarron. Dit nummer vertelt het verhaal van een sterke vrouw en haar strijd met invloeden van de Amerikaanse folklore. Het is een ode aan de geest van het Westen en de schoonheid van de natuur.

0: verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Virginia voelt als een road movie. In 3 à 4 minuten. Een plaatsnaam als symbool voor zowel een bestemming als een verleden. Dat maar niet helemaal wil verdwijnen. Chain and Company, afkomstig uit Quebec, zingen over terugkeren. Naar waar je vandaan komt. Of juist over de moeite om definitief weg te blijven.

Better Than The Bottle is Cody Jinks in volwassen reflectieve modus. Hij kijkt terug op wilde jaren in bars en honky-tonks. Maar constateert dat er nu dingen zijn die letterlijk beter zijn dan de fles. De song volgt twee oude drinkmaatjes die opnieuw contact hebben. Praten over vrienden die zijn omgevallen. En over het wonder dat ze zelf de duivel net zijn ontsnapt.

0: In de Spotlight.
1: Rick Kennenecht is een Amerikaanse singer-songwriter die bekend staat om zijn verhalen vertellende stijl en zijn focus op het genre van de country en Americana. Zijn album Tombstone's Last Stand, 13 Ballads, is een eerbetoon aan de legendarische geschiedenis van het Wilde Westen. Met een verzameling ballads die de verhalen van iconische figuren en gebeurtenissen uit de tijd verkennen. Morgan's Last Stand vertelt het verhaal van Morgan Earp, een van de broers van de beroemde Wyatt Earp. Het beschrijft zijn laatste momenten en de dramatiek van de gebeurtenissen die leidden tot zijn dood in Tombstone. Rick vertolkt het samen met Renee Geyer.

Badge of Virgil Earp richt zich op Virgil Earp, de oudere broer van Wyatt, en zijn rol als hulpdeputy in Tombstone. Het behandelt de uitdagingen en gevaren waarmee hij werd geconfronteerd in zijn strijd voor rechtvaardigheid.

Good Taste in Whiskey van de Canadese zangeres Macon Patrick is een vrolijk en aanstekelijk nummer dat de simpele geneugten van het leven viert. Dit was de tweede uur van Crossroads.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimon 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een WK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel-Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 36.

0: Zandwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Zo, dat al nog eens een uur van de plaatkast. De eerste hit voor Ian Dury, destijds in 1978. Sex and drugs and rock'n'roll. Hij zette zichzelf meteen op de kaart. De volgende dames doen dat al een tijdje. Maar ja, samen hitscoren is ook wel eens leuk. Lady Gaga en Ariana Grande, Rain on Me.

Paul Young samen met Sugro Forniciari. En dit heette Senza una Donna. Het grappige is, het was al een hitje geweest in Nederland in de uitvoering van Sugro in zijn eentje. Helemaal in het Italiaans. En toen besloot hij het op te nemen in het Engels, gedeeld Italiaans, met Paul Young. En dat werd een groot succes. Dat kunstje heeft hij daarna nog een aantal keren overgedaan met succes. En ik vind het wel een heel mooi nummer, kan ik je vertellen. Er is een DJ uit, geloof Noorwegen, die vindt het leuk om een beroemde dames te remixen. Hij heeft al onder andere Tina Turner gedaan en Whitney Houston. En ook Donna Summer. Ja, ik kan ook geen toestemming meer geven. Grapje. En denk ervan wat je wil denken. Ik zet lekker het originele.

0: is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody is sick.
2: Dat is Tom Clay en zijn interpretatie van Every Kind... Nee, niet Every Kind of People, van What the World We Need Is Now. En dat ken je onder andere van Jackie, dus Shannon, van Dionne Warwick. Ik moet zeggen, het heeft heel veel indruk gemaakt. Ik denk, ja, wat zou ik daar nou achteraan zetten? Nou, ik heb wat gevonden hoor. Een hele mooie, die we kennen van Robert Palmer. Maar ik denk, ik pak eens Chaka Demus en Pliers. Every Kind of People.

dit de ultieme hippieplaat. Waarom? Het stamt uit de musical Hair uit 1969. En, hoe heet het? Dit is van, even kijken hoor, Fifth Dimension. En dat is Aquarius, Let the Sunshine In, een medley. En The Age of Aquarius, dat wordt beschreven als, even kijken hoor. When the moon is in the seventh house. En dat waarschijnlijk had het deze eeuw moeten gebeuren. Het is nog niet gebeurd. Want het was, even kijken. Nu moet ik het op gaan zoeken. The Age of Light, Humanity en nog meer moois. Vat het maar even samen. En ja, daar stonden de hippies ook een beetje voor. Hè? Love and peace. Dus ja, ik vind dit gewoon helemaal passen in die tijd. Goed, wie past in deze tijd? Al sinds de jaren 80. Paul de Leeuw, ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Mooi, hè? Oh, no. Uur is al bijna om. En ik dacht, waar zal ik eens mee eindigen? Ik denk, nou, eentje van Adele. En die zegt, hallo. En ik zeg, oei, op weg naar het koffiezetapparaat.

0: zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
3: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
2: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360.

We zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is. Popmuziek. Fijn dat je luistert naar Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en ook in deze aflevering de vaste onderdelen. Zoals bijvoorbeeld de parel van Hans Visser en natuurlijk het vat van Vincent. En nog veel meer het komende uur. Maar zoals u van ons gewend bent, we beginnen elke uitzending gewoon staand.

0: is eraf. Welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit met alle vaste ingrediënten. De parel van Hans Visser, we hebben een mooie live-opname voor je. En we gaan het vat van Vincent weer eens openbreken en kijken wat er voor vandaag ingestopt is. Maar eerst gaan we naar een filmtrack. En het is eigenlijk meer geworden dan een filmtrack. Het wordt te pas en te onpas voor allerlei gelegenheden gebruikt. En dus gebruik ik het ook maar een keer. Hier is uit de Monty Python film Life of Brian. Always look on the bright side of life.
1: Cheer up, Brian. You know what they say.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Balla, balla. Ook dat, of fluitje er ook nog achteraan. Baby, baby, balla, balla, chubby checker. Samen met de Maskers. En dat waren de Nederlandse Maskers, inderdaad. Met Jan de Hond nog als gitarist. Wij gaan verder met zeg maar de eerste heropleving van de Golden Earring. Toen ze Golden Earrings waren, nog met z'n vijven, toen hadden ze veel hits.

onder andere veel zang van George Kooijmans. En Frans Krassenburg zat er natuurlijk nog bij. Die ging op een gegeven moment weg. Peter de Ronde ging weg. En toen kwam Barry Hay. En toen kreeg de Golden Earring zijn tweede leven. En dat gebeurde allemaal dankzij dit nummer.

Prudence, Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Wat ook heerlijk is, is een goed glas whisky. Luister maar naar Thin Lizzy.

Parel voor en van Hans Visser voor deze week. Rest ons nog het vat van Vincent. Het is net binnengerold en er zitten allemaal stukjes in, stukjes metaal. We gaan het zo direct maar eens even goed onderzoeken. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 60, naar de Dave Clark 5. Vooral Dave Clark vond het heel goed wat de Dave Clark 5 deed. Maar het blijven toch wel pareltjes en klassiekertjes. Strakjes The Move, ook een beetje uit die tijd. Maar eerst dus de Dave Clark 5 met Bits and Pieces.

0: Goodbye Blackberry Way, dat was de Engelse formatie The Move. Later is daar het Electric Light Orchestra uit ontstaan. Jawel, ook dat nog. Hè? Is het alweer zover?
1: Ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Het vat van Vincent voor deze week. En de datumwijzer is stil blijven staan op 3 februari. In 313 werd het edict van Milaan uitgevaardigd. Dat was op 3 februari. En dan komt er een eind aan de christenvervolgingen. Jazeker. In 1731 wordt het koninklijk paleis in Brussel totaal door brand verwoest. En in 1941 brengen de nazi's Pierre Laval weer aan de macht in Vichy, Frankrijk. In 1945, het begin van de slag om Manila. En die zou tot 3 maart duren. Maar het begint dus op 3 februari. 12.000 Japanse soldaten zullen sneuvelen. Is er ook wat leuks gebeurd op 3 februari? Jawel. In 1954, de 10e Elfstedentocht. Die wordt gewonnen door J. van den Berg. En in 1958 ontstaat de Benelux. En dan wordt in 1985 op 3 februari Desmond Tutu als eerste zwarte bisschop van Zuid-Afrika geïnstalleerd. Maar wij gaan terug naar 1959. Op 3 februari van dat jaar komen de artiesten Buddy Holly, Ritchie Valens en J.P. Richardson, beter bekend als de Big Bopper, om het leven bij een vliegtuigongeluk. De dag is de geschiedenis ingegaan als The Day the Music Died. De 3 Amerikaanse rock'n'roll artiesten zijn gezamenlijk bezig met een concerttour. The Winter Dance Party heet die. In 3 weken tijd zullen ze 24 steden in het midwesten van de Verenigde Staten aandoen. Maar op 3 februari 1959 gaat het mis. De muzikanten charteren een vliegtuig dat hen naar Moorhead moet brengen. Het vliegtuig stort echter neer in een maïsveld. Ongeveer 8 kilometer van de stad verwijderd. Ook de piloot komt bij het ongeluk om het leven. In de hele muziekwereld wordt getreurd om het leven van de muzikanten. Zanger Don McLean introduceert in 1971 dan de term The Day the Music Died in het nummer American Pie. En zo werd het op het nieuws gebracht.
3: We interrupt this program for a special news bulletin. 3 young singers who soared to the heights of show business on the current rock and roll craze were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry. The singers were identified as Ritchie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. The aircraft chartered from the Dwyer Flying Service crashed near Mason City, ironically the setting for the prominent musical The Music Man. The pilot, Roger Peterson of Clear Lake, Iowa, was also killed. The 3 singers had appeared at the Surf Ball

Oh boy, dat was Buddy Holly uit het vat van Vincent. Volgende week weer een andere datum en dus ook weer een andere plaat die bij die datum hoort. We blijven nog maar eventjes in dezelfde tijdgeest met de muziek, wat betreft de muziek. En dat doen we dan met Fats Domino. Hier is die met Blue Monday.

Blue Monday was dat van Fats Domino. Je luistert naar Popcircuit bij Radio Beverwijk. Als ik eraan denk ook, hè, maar als ik ze tegenkom, ook een bijzondere live opname. Nou, die hebben we nu ook. Dat gebeurde in De Wereld Draait Door. En De Wereld Draait Door kwam op een gegeven moment Armand samen met Dave Von Raven. En Dave Von Raven is de zanger van de Kick. En Armand kennen we natuurlijk. We hebben hem eerder vandaag gedraaid als de parel van Hans Visser. En die bleken allebei enorme fan te zijn van The Outsiders. Met name het nummer Lying All The Time. En met een akoestische gitaar en met de zang van Armand en de tweede stem van Dave Von Raven brachten ze live een prachtige ode aan The Outsiders met Lying All The Time. De bijzondere live-opname van vandaag.

Ja, mooi hè. De uitvoering van Armand en Dave van Ravelijn All The Time. Dan, we hadden het eerder over whisky, maar ook wijn is heel populair.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
1: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
2: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
1: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
0: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op. Dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: good song.
1: How much am I going to pay for this, Dad?
2: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao

0: team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rewind 360.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: dan op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

me barricader dans la petite maison près du lac.

0: Actieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
3: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meld misdaad anoniem of bij de politie.
2: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Als je kijkt naar die overeenkomst...

0: Is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rolling Stones chronologisch. Welkom bij Stones Unlimited. Aflevering 27. En laten we beginnen met een belofte in te lossen van de vorige aflevering. Dat is namelijk het draaien van de lange versie van de single Too Much Blood. De Arthur Baker vocal mix. Nou, hier is hij.
1: Oh, no.

Ja, het begon in die tijd steeds meer normaal te worden om langere versies te maken. Die verschenen dan ook op de 12-inch versie. En die hadden nou eenmaal wat meer ruimte en er kon wat meer plaat op de plaat, zoals sommige discjockeys wel eens plachten te zeggen. Het is in ieder geval zo dat de langere versies niet vaak een verbetering waren. Wat wel zo is, is dat we een single hadden die op 3 maart uitkwam, getiteld Harlem Shuffle. En ook daar kwam een 12-inch van uit. Met 2 nieuwe mixen daar ook bij. De ene die werd in New York gemixt, de andere in Londen. Die van Londen die bewaren we voor de volgende keer. Vandaag doen we dan maar de New York mix van Harlem Shuffle.

En dit was hem dan, de verlengde versie van de Harlem Shuffle. Volgende keer draaien we ook nog de London mix van dit nummer. Maar we draaien eerst de plaat om. Of je nou de single had gekocht of de 12 inch, het maakte niks uit. Op de achterkant stond Had It With You. En die was even lang, zowel op de 12 inch als op de gewone single.

En dat was hem, de achterkant van de single Harlem Shuffle. Die ook terecht kwam op de nieuwe LP van de Stones. En dat was de LP Dirty Work. Hij kwam uit op 24 maart 1986 in Nederland. En het was in meerdere opzichten een bijzonder album. Het was de eerste albumrelease bij de platenmaatschappij CBS. En het eerste Stones album dat gelijkertijd werd uitgebracht op zowel LP als CD. Opvallend was echter ook dat er maar slechts 3 echte Mick Jagger Keith Richards composities op het album stonden. De oorzaak daarvan lag vooral in de twist die op de achtergrond gaande was tussen Mick en Keith. Mick Jagger was vooral bezig met zijn eerste soloalbum, getiteld She's the Boss. En een aantal nummers, zoals bijvoorbeeld Too Much Blood, wezen al een beetje in die solo-richting. Maar goed, de LP was er en bereikte in Nederland in ieder geval de nummer 1 positie in de album Top 100. In het buitenland waren ze ook wel, tenminste de fans, die kochten de plaat wel. Maar er waren ook instanties die er niet zo blij mee waren. In 2005 bijvoorbeeld nam de beroemde website Pitchfork uit Chicago Dirty Work op in de lijst van slechtste covers alle tijden. En slechtste covers, dat betekent dus de slechtste albumhoes aller tijden. Er zat een rood vinyl, een rood plastic zakje om de hoes heen. En als je die weghaalde, dan kreeg je eigenlijk een hele lelijke blauwe hoes met een foto, een beetje een oninteressante foto van de Rolling Stones. Maar goed, Harlem Shuffle was uit en de plaat opende met One Hit to the Body. Een plaat die later ook op single uit zou komen.

One Hit to the Body. Het openingsnummer van de LP-CD was het inmiddels natuurlijk ook geworden. Dirty Work. En dat het een beetje dirty work was, dat bleek wel uit verhalen die langzaam sijpelden uit de Rolling Stones-caravaan. Mick Jagger en Keith Richards konden het niet goed met elkaar vinden. Jagger was te veel bezig met zijn soloalbum en wilde niet op tournee. Iets wat ook overigens Keith Richards ontzettend boos maakte. Het tweede nummer op kant 1 is getiteld Fight en geschreven door Jagger, Richards en Ron Wood. En geeft misschien wel het meeste weer hoe de situatie toen was. Zeker als je naar de tekst luistert. Die tekst, daar zit onder andere het volgende citaat in. Gonna pulp you to a mass of bruises, gonna blow you to a million pieces. What I want is power, more power. Tja, als er één nummer is dat de spanning tussen Mick Jagger en Keith Richards in de studio uitdraagt, dan is dit het wel.

Ja, Fight. Het klinkt ook echt als een gevecht, dat nummer. Nog even terug naar One Hit to the Body. Het is toch wel vermeldenswaardig dat Jimmy Page van Led Zeppelin de solo heeft gespeeld op dat nummer. En er gaat trouwens ook een gerucht, het schijnt ook waar te zijn hoor, dat Jimmy Page helemaal niets wilde hebben voor zijn bijdrage. Alleen niet eens een vermelding op de LP. Goed, we waren gebleven bij Fight. Toen kwam Harlem Shuffle, althans toen kwam Harlem Shuffle op de plaat als derde nummer. En daarna Hold Back. Ja, er was blijkbaar een klein probleempje bij de productie van de mastertape. Want op bepaalde stukjes, bij 54 seconden, bij 1 minuut 23... zijn twee slechte edits te horen. Dat wil zeggen dat ze iets uit de maat spelen. Maar ja, kleinigheidje.

Hold Back, het vierde nummer van de A-kant van de LP, CD, moet het allebei zeggen tegenwoordig, Dirty Work. Het grappige is dat niet alleen Mick Jagger en Keith Richards op dat moment ruzie hadden met elkaar, ook de andere Stones, misschien met uitzondering van Ron Wood, waren met allerlei andere dingen bezig. Jagger dus met dat solo-album, maar ook Bill Wyman had een solo-project in gedachten. Hij was druk bezig met Willie and the Poor Boys. Een project dat een liefdadigheidsdoel zou dienen. Multiple sclerose. En ook Charlie Watts was met andere dingen bezig. De Charlie Watts Orchestra. Een project waarbij hij jazz met een big band zou gaan spelen. En dat was natuurlijk niet bevorderlijk voor de samenwerking in de studio. Op het net gedraaide nummer, Hold Back, speelt bijvoorbeeld Bill Wyman helemaal niet mee. Op de bas is te horen Ivan Neville, de zoon van Aaron Neville. En dat is weer de zanger van de Neville Brothers. Goed, de volgende. Het volgende stuk, geschreven door Lyndon Roberts. En het heet Too Rude.

Too Rude, nummer met reggae-invloeden, geschreven door Lyndon Roberts. Het Keith Richards nummer. Keith speelt dan ook zang, slaggitaar en diverse andere gitaren. Ron Wood doet mee en Jimmy Cliff is te horen als tweede stem. Terwijl Ron Wood alle andere zaken speelt. Bas, drums en ook nog diverse gitaren. Goed, draaien we de plaat om en krijgen we te horen het nummer Winning Ugly. Samen met Back to Zero, Mick Jagger's belangrijkste bijdrage aan Dirty Work. En Back to Zero komt hierna. De typisch jaren 80 sound van de achtergrondzang is waarschijnlijk het werk van Janice Pendarvis en Dolette MacDonald. Pendarvis zou later ook namaken met zo'n artiesten als Blondie, Sting en David Bowie. En MacDonald werkte veel samen met de Talking Heads, Chic, Sting en Tears for Fears. Dat wat betreft de achtergrondzang. Laten we weer naar de voorgrond gaan. Hier is Winning Ugly.

In 1985 werd Michail Gorbachev president van de Sovjet-Unie. En hoewel hij een terugtrekking van de troepen uit Afghanistan aankondigde en sprak over perestroika en glasnost, bleef de wereld verdeeld in twee blokken. De Koude Oorlog bestond nog steeds. En het volgende nummer, geschreven door Mick Jagger, Keith Richards in samenwerking met Chuck Leavell, de toetsenist, kan worden geïnterpreteerd als een waarschuwing tegen de dreiging van misschien wel een nieuwe nucleaire oorlog. En als die zou uitbreken, dan zou het het einde van de wereld betekenen. 20 jaar nadat Dylan A Hard Rain Is Gonna Fall had geschreven, was het nu de beurt aan Mick Jagger en Keith Richards om zich zorgen te maken over de wereld die ze aan hun kinderen en kleinkinderen zouden nalaten. Op toetsen horen we Philippe Sess, een kennis uit Frankrijk. Hier is Back to Zero.

Back to Zero, waar behalve de Stones ook nog Bobby Womack op slaggitaar aan meedoet. En ook hier is Bill Wyman niet te vinden in de studio. De bas wordt waarschijnlijk gespeeld door John Regan. De langspeelplaat, de CD, zou oorspronkelijk To Root geheten hebben. Althans, dat was het plan. Later kozen de Stones toch voor Dirty Work. Oorspronkelijk had Mick Jagger een tekst geschreven over seksuele uitbuiting. Er schijnt trouwens een opname te staan waarin die tekst ook inderdaad gezongen wordt. Maar die hebben we niet. En bovendien, we brengen alleen maar de nummers die echt legaal zijn uitgebracht. Later werd die tekst vervangen door een politiek en economisch onderwerp. Hij heeft een grote afkeer, Mick Jagger dus, van mensen die anderen uitbuiten. Nooit zelf hun handen vuil maken en anderen alle vuiligheid laten opknappen. En dat is het leidmotief van Dirty Work. En ook misschien wel een beetje van de hele LP.

0: Dirty Work, het nummer dat de titel gaf aan de LP. Als we nog even teruggaan naar de hoes, dan gaan we nog eens een keer goed kijken. En dan zegt die hoesfoto eigenlijk alles. Even los van het feit dat er cellofaan van een bepaalde kleur omheen zat. De foto is een echte goede weergave van de hele sfeer op het album. Keith Richards, die ligt op een sofa, andere mannen eromheen gedrapeerd met één been, zogenaamd achterloos, op die bank. Alle heren hebben bonte pakken aan en allerlei idiote kleuren. En de foto werd gemaakt.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugscrimineel.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Citywerkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen